0: Haar broertje heeft zijn podiumdebuut hier bij ons gemaakt, op het Vrijthof. Her little brother had his first performance on stage here with us on the Vrijthof. I still see him sitting there between the violins. And now he is a fantastic violinist. Hij is een fantastische violist nu. U herinnert het zich misschien ook. Ik heb het over Enzo Kok. En Enzo has a little sister, Emma. Unfortunately, Emma has a rare but terrible disease. Her stomach is paralyzed.
1: Imóbilca, Marmos e Granitos.
2: Situada na Rua da Cal, 129C, em Custóias.
1: Mármores de alta qualidade. Imóbilca, Mármores e Granitos.
2: Para uma cozinha moderna e elegante.
1: Requinte e elegância em cada detalhe. Imóbilca, Mármores e Granitos.
2: Mármores com textura e veios únicos.
1: Telefones 229514167 e 229533361 e 939560281. Imóbilca.